0: Ach, wat een lekker zomers weekendje weer, zeg. En wat een fijne opener van de On Fire Radio Show. Deze had ik echt lang niet gehoord, hoor. Je hoort de Delegate aan het begin van een nieuwe On Fire. En Want You To Stay. Even, ja, echt een vergeten classic die ik heel toevallig weer vond op een hele grote stapel oude tunes. En het, ja, het is gewoon een lekker begin van On Fire. Hey, weekend. Ik zou zeggen, here we go.
1: Going on the air. 5, 4, 3, 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way on fire.
0: The new music from Greyhawk and Olaf Bazowski, AC Slater and Lock and Load, Spinach, Guy J, James Hype and Tita Lau, maar ook de Trackmasters met andere woorden. Ja hoor, een nieuwe On Fire radio show is alweer begonnen.
1: On Fire!
0: Hey, welkom in je weekend. We gaan weer een feestje vieren met hele vette nieuwe releases.

St. Paul was dat hier en Respect, wat een vette plaat vinden we dat zeg. En daarvoor over vette platen gesproken, Greyhawk met Oliver Zosky. En Loco, zo heet die track, en Spinach hoor je ook nog. En Distilled Feelings, de remix van Lila en Oscar O. Het weekend is aan, dit is de On Fire Radio Show. Wil je reageren, stuur ons gerust even een e-mailtje, altijd welkom. onfireradioshow@gmail.com, dat is waar het heen moet. onfireradioshow@gmail.com voor alles wat je kwijt wilt. Wally heeft een waanzinnige nieuwe track, Needle on the Record, die ga je zo meteen horen. Eerst is een nieuw werk van The One and Only Tequila. En ik ben fan van deze man. Runaway, zo heet hij zijn nieuwe. Dit is de Reboot Remix in On

Wat een stoere platen zitten. Vintage Culture samen met Departamento. En Copycat hoorde je hier in On Fire. Ook nog Wally, Nederlander Records. En Tequilo's Anyway, die heet Runaway. En die is een geremixed reboot. En wat een fijne track is dat weer. Ai. Uur 1 van de On Fire zit er bijna op. Maar er komen nog een paar hele fijne platen aan. En zometeen zijn we terug met een waanzinnige classic aan het begin van uur 2 van die On Fire Radio Show.

0: Ja, ja, zo klopt het toch weer even lekker op je deurtje. Altijd is het ja als je D-Shake hoort. En ik was even op zoek naar een andere knijter van D-Shake. En ik moet eerlijk zeggen, ik was deze alweer haast vergeten. Maar nu ik hem weer zo hoorde, oh lekker man. Uur 2 van On Fire is begonnen met een vette classic. Je hoorde D-Shake en die andere, geen ja, maar My Heart, The Beat aan het begin van de tweede uur van On Fire. Lekker binnenkomen, ik dacht het wel hè. Going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way on fire. Met nieuwe muziek in het weekend van Greyhawk en Olaf Bezoski, AC Slater en Lock and Load, Spinach, Guy J, James Hyde, Tripmasters en nog veel meer met andere woorden. Je zit nog een uurtje gerand hoor hier in je weekend. Jazeker wel. On fire. Welkom, het tweede uur van de show is begonnen en wij gaan hard met de dikste nieuwe releases.
1: Erwin Vanderbleek is on fire.
0: Laat hem staan voor heel veel vette goede muziek. Dit is lekker. Diron en Keron. Het komt uit Frankrijk en het is een van mijn nieuwe favorietjes. Luister naar Just Wie.

Jackson vond ik de leukste en die hoorde je net in die On Fire Radio Show. Mensen, het is alweer bijna gebeurd met het feestje in het weekend, maar niet gedrukt. Volgende week, ja ja, in het tweede weekend van augustus zijn we er gewoon weer. Brad Johnson en Sam Poel ga je zo meteen horen met With You en uit de nieuwe van The Tripmasters. Die komt er nog aan. En dit is Cut Shed en G-Speech. Een van de laatste plaatjes in On Fire van dit